0: zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn

0: vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Roulette FM, Ear Catcher.
2: Love was made of stone.
3: Brooke Kamp, Love was made of stone.
4: Ear

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Lars Militse met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix. Roulette FM.

0: good.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Het weer. Op de meeste plekken is het droog en zo'n 14 graden. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer, bij een graad of 20.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
6: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
5: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
7: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
5: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon, laten vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Gold, gold. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele

werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: zuiniger, dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
5: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
4: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
4: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek, 5 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging loopt daarop tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
8: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. De jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en Knooppunt Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er hangen daar takken over de weg en daardoor is de spitsstrook dicht. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Israel, Lebanon,

0: fcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
8: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
7: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
9: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
7: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plekken buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig problemen onderweg. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek, 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage.

0: Een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen. En fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
7: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Er zijn bij de gemeente Soest minimaal 500 bezwaren ingediend tegen de voorgenomen kap van zo'n 2000 bomen op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook zijn er al bijna 300 bezwaren ingediend tegen het plaatsen van een dassenraster. Soest wil de bomen kappen voor de bouw van ongeveer 160 woningen. De woningbouw in het bos volgt uit afspraken die de gemeente en de provincie 20 jaar geleden hebben gemaakt. Door de problemen met het klimaat en het grote belang van volgroeide bomen komt er steeds meer verzet tegen de grootschalige kap. Soest startte vorige maand met het plaatsen van een hek om dassen te weren uit de bospercelen die worden gekapt. De rechter verklaarde die actie illegaal, waarop de gemeente moest stoppen. De bezwaartermijn tegen het plaatsen van het dassenraster loopt nog een week. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische

0: Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lente FM, regio nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer Dreef en de Karl Marx Dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23.

0: Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: The 80s Lunch.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging voorbij Hoenderloo ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land is de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is hier nog ruim 30 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging bij afrit Loenen zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Er zijn bij de gemeente Soest minimaal 500 bezwaren ingediend tegen de voorgenomen kap van zo'n 2000 bomen op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook zijn er al bijna 300 bezwaren ingediend tegen het plaatsen van een dassenraster. Soest wil de bomen kappen voor de bouw van ongeveer 160 woningen. De woningbouw in het bos volgt uit afspraken die de gemeente en de provincie 20 jaar geleden hebben gemaakt. Door de problemen met het klimaat en het grote belang van volgroeide bomen komt er steeds meer verzet tegen de grootschalige kap. Soest startte vorige maand met het plaatsen van een hek om dassen te weren uit de bospercelen die worden gekapt. De rechter verklaarde die actie illegaal, waarop de gemeente moest stoppen. De bezwaartermijn tegen het plaatsen van het dassenraster loopt nog een week. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam doe je er tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem de andere kant op rijdt het langzaam bij Hoenderloo. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de wegen in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker. Het heeft vooral nu te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Op de A12 loopt het daar ook vast. Van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg, daar heb je een kwartier tijdverlies. Van Arnhem naar Apeldoorn op de A50 sta je bij de afrit Hoenderloo ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar doe je er 10 minuten langer over. En je hebt een kwartier vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
0: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Letter FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13, morgen weinig verandering.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 is het daar behoorlijk druk tussen Apeldoorn en Arnhem. In beide richtingen heb je ruim 20 minuten oponthoud op die A50. En ook op de A12 loopt het vast. Van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Vertraging is daar 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: Mien.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: zuinigen. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het met name druk op de wegen tussen Arnhem en Apeldoorn, de A50, want de spitsstroken zijn daar dicht. Op die A50 heb je in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn ruim 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem loopt het ook vast. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een half uur extra reistijd. Het staat vast verder op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. De vertraging is een kwartier. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Het is ook druk op de N784 van Arnhem naar Terlet voor de aansluiting met de A50. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. Je hebt ook 25 minuten vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
6: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. Wat opvalt is de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijdverlies, mede door de afgesloten spitsstroken. Op de A12 loopt het daardoor ook vast, van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je bijna een half uur tijdverlies. Verder is het druk op de N304 van Ede naar Apeldoorn. Tussen Wekerom en Otterlo, 20 minuten vertraging daar. Net als op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nu 20 minuten oponthoud nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Het heeft te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Apeldoorn en

0: Netter FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Op de A12 Utrecht richting Arnhem sta je tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg nog wel 10 minuten in de file. Net als op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Verder heb je nog een kwartiertijdverlies op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
8: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
7: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel bijna alle files zijn opgelost, rijdt het wel langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Epe heb je 20 minuten oponthoud. Van Amersfoort naar Zwolle sta je voor de afrit Ermelo ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
12: Roulette FM.
13: Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
14: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
11: Wil je eenheid in je huis creëren?
14: Dan wordt hij weer helemaal blij gaan.
15: In de wereld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

Dan Auerbach. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. Maar je hoorde hem in ieder geval hier op Roulette FM. Shine On Me is jouw begin van de donderdagavond. Hey, welkom bij Roulette FM en welkom bij het programma Lokaal Kabaal. 144ste uitzending alweer. Ja, dit is het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw favoriete lokale muziekartiest. Ja, en ook degene die je haat. Ik bedoel, als het lokaal is, dan zenden wij het uit. Zo werkt het nou helemaal. En van henzelf in de vorm van interviews en live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor die lokale muziek buiten dit programma om. Het is best wel aardig weer trouwens. Ik wil zeggen, het is rot weer.

0: voor je open. Je kan nu gewoon berichten als je dat wil. Het is helemaal toegestaan. Sterker nog, vind ik hartstikke leuk. We gaan straks even de YouTube aanslingeren. Als je dan naar YouTube gaat en je typt in de zoekbalk Roulette FM helemaal aan elkaar geschreven, dan vind je de Roulette FM account. En dan vind je mogelijkerwijs, als die aanstaat, de livestream. En hopelijk hebben we dan beeld en geluid bij elkaar. En anders, ja, op de site via DAB+, via je analoge radio, kan je ons in ieder geval horen. Het blijft radio natuurlijk, dus. De Facebookpagina van Lokaal Kabaal. Want Lokaal Kabaal, het programma zit ook op allerlei socials. Je kan op de Facebook terecht. We zitten niet alleen op Facebook.
1: Ook op Instagram.
0: Precies, @rfm_lokaal_kabaal. Ook daar kan je terecht. Kan je alvast een ideetje krijgen ook van wie er in studio is. Ja, ga ik ook straks vertellen trouwens. Ach, ja. En ja, we zitten ook nog, tenminste ja, we met het programma. Ik als DJ zit ook nog op X. @debuurtvriendelijkeDJ. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden.
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. En gewoon berichtjes sturen, vinden we hartstikke leuk. Ik zeg we, want we, ik ben niet meer solo in de studio deze. Wordt al, ja, we kunnen het niet via de kamer nog zien. Gaan we terugwerkende krachten gewoon inplakken nog. Komt helemaal goed. Henny van het Geluid, hij is eventjes een avondje nog afwezig. Maar zij is terug. Vorige week was ze er niet. Als je denkt, het liep. Nee, vorige week was je er wel trouwens. Ja toch? Ja.
2: Ja, ik was er vorige week wel gewoon.
0: De stille motor, zo stil dat ik het soms even niet opmerk. De stille motor van het team. Degene die zorgt dat alles productietechnisch klopt en goed loopt. En dat we een beetje op schema blijven. Nou, dat kunnen we altijd zeker wel gebruiken. Larissa van de productie.
2: Hoi, hoi, goedenavond.
0: Niet te verwarren met Simon van de productie. Geen familie, toch? Zo'n
2: nee,
0: achternaam van de productie.
2: Niet. Echt. Scheidgrap.
0: Nee. Niet scheld op de radio, hè? Ik zet je meteen weer dicht. Vanavond live in de studio. Muzikale vriend van de show, Blue Dog. Hij is hier. Ja, en in dit uur gaan jij en ik ook nog heel gezellig eens kijken wat er allemaal op de open podia te vinden is. En ik zeg open mic, open podia, jam sessies. We gaan het allemaal eventjes doornemen. En natuurlijk later nog in de show gaan we het ook hebben over wat er in de concertagenda staat. Het is een bomvolle show. En er is ook nog Ariana Grande die een beetje geluid staat te produceren hier. Yes, and hoor je op een roulette.

0: Love was made of stone. Brooke Holmes. Nee, Brooke Holmes, sorry. Niet S. Die zit er niet achter. Stop de persen. En Love was made of stone. Ja, dit plaatje hoorde ik eerder in het kader van nieuwe muziek voorbij komen. Dit is heel nieuw. En toen dacht ik al, wat een fijn plaatje is dit. Ja, en verdomd, het zal ook niet. Het is onze earcatcher. Heel fijn plaatje, laat ook zien. We hebben ook wel verschillende type soorten earcatchers wat dat betreft. Ik vind dat ook wel leuk aan wat we doen. Heel fijn plaatje, helemaal in mijn straatje. Ook deze Brooke Holmes. Nieuw artiest, hoor je hier op Roulette FM. Ja, en als je nou heel erg nieuwsgierig bent, en dat kan mij niet anders, naar wat volgende week de earcatcher is, dan moet je even zaterdagochtend tussen 9 en 11 luisteren naar Opstaan met Julia. Ja, en dan hoor je wat de nieuwe earcatcher is als allereerste. En dit is al een heel leuk programma, dus ik zou dat sowieso ook luisteren. Hoe zit het ook weer met het programma trouwens? Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de Bilt, Bilthoven, Utrecht,
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroek, Zeist, Soest, Amersfoort, Houten en Zeker.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als veteranen. Van die mensen die je denkt, van die artiesten, laat ik het zo zeggen. Waarvan je denkt, ja, hoe zit het daar ook alweer? Ik was daar zo'n fan van. Ik hoor er niks meer van. Ik heb geen idee. En vertel mij alles. Vertel het mij nu. Niet te snel. Ik schrijf mee. Als het lokaal is, dan hoor je het hier. En wij zitten er dan ook bovenop. En daarom hebben de artiesten het ook zo zwaar. En ook vandaag wil ik weer kennis maken met twee lokale artiesten aan de hand van een plaatje en een kleine beschrijving. Ja, en vanavond is de selectie gevallen op twee bands met een heel breed rockkarakter. Ik zou ook willen zeggen, het is wel lekker toegankelijk ook allebei. Je gaat het horen. De een hoor je straks en de ander hoor je nu. Ze hebben nog iets met elkaar gemeen. Degene die het snel doorheeft ook wat de twee bands verder gemeen hebben. Ja, die krijgt een sticker. Ja, laten we dat zo doen. We beginnen met The Shimmer Pit. Een Utrechts trio, deze rockband. Ze hebben dit jaar een EP uit, Excavations. En het is de opbouw. Ze hebben rustig opgebouwd bij deze EP. Voordat ze er kwamen. Er waren gewoon rustig releases, zeg maar. En dit jaar kwam de EP dan uit. 5 nummers. En hele fijne EP om naar te luisteren. Heel fijn geluid ook. En ze zijn er ook lekker nu mee aan het toeren. Want alvast een tipje vanuit de concertagenda. Aanstaande zaterdag 22 augustus zijn ze om 11 uur in het Oude Pothuis in Utrecht. Dus dan kan je ze tijdens de Band Night horen. Als je daar niet op kan wachten, als je al plannen hebt, wat je reden ook is, dat je zegt, nou, daar kan ik niet bij zijn. Of misschien wil je kijken, ik wil weten of dat wat voor mij is. Nou, The Shimmer Pit met Good Enough For Now hoor je ook nu op Roulette FM.

0: you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur 's middags en 2:30 gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens. Zeist staat in het teken van internationale kamermuziek met een indrukwekkende combinatie van wereldberoemde ensembles, premières en een jong internationaal toptalent. In Piazzolla Classics van het Karel Kraaienhof Quartet vormt de bandoneon de brug tussen barok en tango. Dit concert is vrijdag om 8 uur 's avonds te beluisteren in de grote kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist. Entreeprijs is 30 euro. Een compleet programma en tickets op zeistermuziekdagen.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Het geluid uit jouw regio.

0: zit hem daar, meneer. De Gargle Blasters met Worlds Apart hier op Roulette FM. Ja, en ik zei al, er is een linkje. En laat ik het zo zeggen, ze zijn allebei druk bezig met hun optreden. Want beide staan namelijk in het Oude Pothuis in Utrecht. En daar waar we op zaterdag kunnen genieten van de Shimmer Pit, zijn de Gargle Blasters al aanstaande vrijdag in het Oude Pothuis aanwezig. Tijdens de bandnight om 11 uur. Twee agenda tipjes eventjes alvast die ik kan meenemen. Wel goed onthouden. Ik zeg ze niet straks bij de concert beginnen. Dus twee hele gave rockbands die eigenlijk, ik vind, op een heel toegankelijke manier lekker rock maken. Het is ook in allerlei straten. Dus je hoort ook weer de drie nummers die op de single staan, die afgelopen maart uitkwam. Dan hoor je ook variatie. Dus ze doen verschillende dingen met rock. Het is allemaal wel lekker toegankelijk, lekker rustig. Verschillende accenten. Deze Gargle Blasters dus hier op Roulette FM. En ben je nou zelf een artiest die hier nog niet hoort in het programma en helemaal niet hier op de zender? Maar je wilt er verandering in laten brengen? Dan hoor ik graag van jou. Mail dan met, het makkelijkste is om mij eventjes te mailen. Jordi.van.angeren@online.nl. Dan heb je het kortste lijntje ernaartoe. Je kan natuurlijk ook een van de socials van Roulette FM of van Lokaal Kabaal gebruiken. Uiteindelijk komt het dan wel ergens goed terecht. Ja, en dan zal je niet de eerste zijn die tegenover mij staat. Om lekker muziek te laten horen. Of dan staat die artiest in ieder geval tegenover mij. Die tips zijn wat dat betreft welkom. Alles is welkom als het lokaal is. En een beetje kwaliteit natuurlijk. Ja, en dan gaan we naar wat we al via de stem van de zender noemen.
1: Het Open Mic overzicht.
0: Ja, god, Open Mic. Nou, we maken er straks wel een keertje ooit open podia en jam sessie van. Het Open Mic overzicht, oftewel het Open Mic overzicht. En natuurlijk voor de betere jam sessies. Dat is een hele leuke plek om lokale artiesten tegen het lijf te lomen. En sowieso om artiesten tegen te lomen. Want het zijn niet alleen maar lokale artiesten. En het zijn ook niet alleen maar jonge artiesten. Er zitten ook gewoon zeer geroutineerde en ook grote namen. Je kan er echt van alles tegenkomen. En het is hartstikke leuk wat dat betreft. Echt, het niveau is best wel hoog bij dat soort sessies. En leuk tipje wat dat betreft ook. Het is vaak gratis. Dus stel nou dat je een krappe chat hebt. Stel nou dat je een krappe kas zit. Of je zit nu eventjes de aankomende tijd krap bij kas. Dit is een heel leuk avondje uit. Een heel plezierige manier van muziek tot je nemen. Naar een artiest kunnen gaan of kunnen bezoeken. Zonder dat het veel geld kost. In principe hoeft het niets te kosten. Geef je desnoods wat je hebt. Geef je aan een drankje uit. Dat is ook leuk voor de venue. En er zijn nogal wat van dit soort sessies hier in de regio. Iedere week geef ik je eventjes een update van waar je terecht kan. Ja, en ondanks dat het nog steeds al vakantieperiode is, zijn er nog steeds best wel wat van dat soort sessies. Je moet wat meer zoeken. Ik help je daarbij. I got your back. Ja, en degene die iedere donderdag is, het maakt niet uit of het kerst is of zomer. Het is er altijd, het open podium in Café Averrechts in Utrecht. Iedere donderdagavond vanaf 8 uur kan je inchecken. Zowel de artiesten als jij het publiek. Of misschien ben jij wel de artiest. En om 9 uur staat er dan een schemaatje klaar om muzikaal tot je oren te komen. Of je bent, als je artiest bent, degene die misschien dan optreedt. Ook vanavond is dat weer. En volgende week is dat weer onder de begeleiding van de godfather van Open Mic, Eric Kearns. Ja, hij is degene die ervoor zorgt dat je lekker van artiesten kan genieten. Vorige week, want wat er vanavond is, dat weten we nog niet. Maar vorige week waren Tara Nils en Jasper Wester en iemand die we heel vaak zien daar, De As. Geen lokale artiest. Hij komt uit Amsterdam. Een hele fijne rap artiest. Ook op de donderdag is de actie op de Rabo Open Stage in Tivoli-Vreeburg, Utrecht. Het is weer gaande, al moet ik zeggen, mondjesmaat. Ik bedoel, meestal is het een paar keer per week. En dan is op de Vredenburg Open Stage ook nog wel eens wat. Maar er is vanavond weer een band actief. Een jazzband, Bluebird Collective, kan je vanaf 10 tot 11 uur horen. Meestal is het trouwens overigens op de donderdag de Ultra Jazz Jam sessies die je hoort. En dat is dan echt van 9 uur tot heel laat. Maar nu is het gewoon nog een artiest. En de volgende duurt nog wel eventjes. Want dan hebben we het over de intimate sessions die iedere woensdag of die om de week op woensdags is op de Rabo Open Stage. En dat is pas 9 september. Dus dat duurt nog eventjes. Wie daar optreedt, ja, dat hoor je in een andere editie natuurlijk. Wat hebben we verder nog? Nou, Er is ook aanstaande zondag bij Beton Thee in Utrecht een nieuwe editie van de Boomerang Jam Sessies. Onder leiding van onze vrienden van Boomerang Muziek. Met onder andere David Kolp en Dexman van de Boulevard. Die laatst nog in de studio waren. En die hebben diverse jam sessies op diverse plekken. En aanstaande zondag, dat is één keer per maand. Volgens mij ook alleen maar tijdens de zomermaanden. Bij Beton Thee in Utrecht is er een jam sessie. En het Boomerang pakt uit. Want heel team Boomerang is daar min of meer aanwezig. Van 1 tot 4 kan je daar heerlijk genieten van allerlei muziek. Vorige keer was er trouwens Daan Jonker. Die was ook lekker bezig. Ook op zondag, maar dan in de avond vanaf 9 uur 's avonds in het Oude Pothuis. Onder leiding weer van The Irrecurrents. Is er een open mic daar. En het is een latertje. Wel een hele fijne. Het heeft ook een leuke... Nou, trouwens 9 uur valt er mee, toch? Ja. Het is een fijne akoestische setting ook. Leuke plek ook om omheen te gaan. Vorige week was Erik Kurns dan nog bezig in duet. Met ene Patek, geloof ik. Verder was Victor aanwezig, die we heel vaak zien daar. Onder andere met Kergo. Tim Barry, die daar ook programmeur is. Dat is een averechts trouwens. Maar hij was wel daar aanwezig. En René en Farijn waren aanwezig. Dan gaan we naar de dinsdag. In Café Verlater in Utrecht is er ook een jam sessie online van onze onderleiding van onze Boomerang vrienden. Vanaf 8 uur tot 11 uur kan je daarheen. En degene die voorgeprogrammeerd is en als host daar leidt, 25 augustus, is Abraham Pinto, lokale artiest. Beetje Latin en salsa en dergelijke doet. Beetje Spaanstalige muziek ook. Dan gaan we naar de AQ, want ook daar is dinsdag een open podium. De International Open Stage is aanwezig onder leiding van Gemma Chaos. Wat er is, dat moeten we nog eventjes afwachten. En vorige week hoorde je natuurlijk de EEC Electronic Open Stage. En de vorige International Open Stage was 2 weken geleden. Het is bijna iedere dinsdag dat er wel iets is qua open podia of open jam sessie daar. Maar het wisselt wat dat is. Aanstaande woensdag is er iets wat maar 3 keer in de zomermaanden is. En dat is deze keer dus op 26 augustus van 2 tot 4 in het Herman van Veens Arts Center in Soest. Het Zomer op de Pals open podium. Je kan je niet meer aanmelden. Het is niet een spontaan iets waar je had al 2 weken van tevoren moeten doen als je als artiest wil meedoen. En volgens mij is het zelfs al uitverkocht. En goed, er zijn diverse media zoals Ticketswap waar je soms nog een kaartje kan vinden. Als je erheen gaat, dan veel plezier. Laat weten hoe het is. Ook iedere woensdag tijdens de zomermaanden. Dus alleen tijdens juni en augustus. Want daarbuiten is het verder in de Moira. Maar in het Griftpark is gedurende de zomer een open podium. Onder leiding van Dimitri. Met allerlei kunsten waar je van kan genieten. En 26 augustus is dat ook. En dat is ook de laatste. Want daarna gaat het dus weer in de Moira per 2 september. En ook op de woensdag in Domkop in Utrecht nog een jam sessie van Boomerang. Van 8 tot 11:30 kan je daar terecht. En German de la Vega is degene bij wie je terecht kan. Voordat we naar het regio nieuws gaan, gaan we eerst naar Bluebird Collective. Ik noemde ze net al.
2: Komt wel een keer.
0: Nee, komt nu. Zij zijn vanavond op het open podium in de Rabo Stage in Tivoli Vredenburg. En je hoort ze ook nu op roulette met Therese.

0: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer dreef en de Karl Marx dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Hij kondigt hem zelf even af. Gary Jules, Mad World dus hier op Roulette FM. Even een beetje zo'n rustmomentje in het programma. Ja, en daarvoor hoorde je Bluebird Collective, naar aanleiding van dat ze op het open podium staan van de Rabo Open Stage in Tivoli Vredenburg. Ja, en dat past eigenlijk ook wel mooi bij waar we nu naartoe gaan. Als we het over het open podiumoverzicht hebben, dan is dit gewoon een hele goede overgang. Als ik dan kijk tenminste naar een artiest tegenover mij. De eerste keer dat ik hem sprak, was hij op een open podium in de Peppel in Zeist. Ja, en helaas trouwens, dat open podium is er niet meer. En Zeist, de Peppel is er nog wel trouwens. Zeist hoop ik sowieso. Ik heb hem nog niet gecontroleerd recentelijk. Maar hij was in ieder geval een van de eerste gasten in de studio trouwens. En volgens mij ook wel de eerste die als gast co-host hier was. Ja, hij brengt de vrolijke noot in ieders nood. En vanavond is hij weer terug in de studio. Give it up voor Blue Dog.
1: Hallo Jordi. Wat een mooie introductie. Matthias, inderdaad.
0: Kijk, hebben we toch goed. Dit is ook altijd met Henriette een dingetje om altijd uit te spreken. Inmiddels is het een running gag. Trouwens, even als we het over open podium hebben. De laatste keer dat wij elkaar fysiek spraken was in de Moira. Ja. Heb je nog recentelijk open podia gedaan of bezocht? Of wat dan? Heb je nog misschien nog iets tegengekomen waarvan je zegt van, ja, dat is leuk?
1: Nou, nog steeds kan ik Moira heel erg aanraden. Die zitten nu nog steeds op een vakantiestop. Maar die zullen binnenkort weer gaan beginnen.
0: 2 september weer, hè?
1: Volgende week, september.
0: Ja, volgende aankomende woensdag, 26 augustus. Dan. Je hebt niet het open podium over zich geluisterd.
1: Nee. Ik was me druk aan het voorbereiden. Ik was mijn ukulele aan het stemmen.
0: Heel goed. Hey, 26 augustus zei ik net tegen de luisteraar. Dan hebben we nog in het Giftpark. Dan neemt Dimitri het natuurlijk altijd over. En die week erop, 2 september, dan is het weer in de Moira. En ja, natuurlijk met 3 nieuwe hosts. Want Ivo doet het niet meer dan.
1: Nee, inderdaad. Er zijn drie dames die het van hem hebben overgenomen. Ik moet je even hun namen verschuldigen.
0: Meerte, Imani, Ray en Miley.
1: Fantastisch. Je bent een held. Ja, inderdaad. Nee, en ik kom ook altijd graag weer terug naar Utrecht. Ja, ik woon er inmiddels al een tijdje niet meer. Maar Utrecht heeft wel de allerleukste open podia van Nederland.
0: Ja, dat is een beetje. In principe zouden we wel inzetten als Amsterdammer. Dat vergeef je weer. Op zich kan ik niks zeggen ervan. Mijn vriendin is Amsterdamse, dus hè, wie ben ik? Omdat ik woon zelf in Leiden. Nee, maar jij bent hier zoveel aanwezig wat dat betreft. Dit is wel aardig jouw werkterrein. En je hebt in Utrecht gewoond?
1: Ik heb heel lang in Utrecht gewoond. Ik denk in totaal een jaartje of 8.
0: Daarom. Dus dat in mijn ogen maak je dan altijd een local. Maar laten we het even hebben over dan toch iets, zeg maar, wat misschien niet alleen maar in Utrecht plaatsvindt. Vertel eventjes, wat heb je afgelopen tijd gedaan? Wat heb je ondernomen?
1: Nou, ik ben ook op vakantie geweest. En op die vakanties heb ik weer heel veel gevolgen van klimaatverandering gezien. Dus het is altijd weer heel inspirerend voor mij om nieuwe liedjes te gaan schrijven. Maar ik ben onlangs weer teruggekomen in Nederland. En ik heb een concert gegeven in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Dat was op de 15e met een band dit keer. Driekoppige band erbij. Thomas Jaspers en Minas en Lida. Het was echt gewoon geweldig. Met een drummer, een keyboardspeler en een contrabassist erbij. En we hebben ook nog opgetreden met een koor.
0: Wauw, echt een grote bezetting. Hoe is dat normaliter zo'n qua bezetting voor jou als je een optreden geeft? Dan heb ik het niet over de open podium, want dan sta je er vaak zelf met het pianotje. Ja. Maar als jij een optreden doet, hoe is dan de bezetting normaal?
1: Ik speel vrij vaak met Thomas samen, maar ook heel vaak alleen. Want in mijn liedjes gaat het toch heel erg over de boodschap. Dus voor de boodschap, voor de teksten, heb je niet zo heel veel nodig, behalve een instrument om je te begeleiden. Maar de muziek wordt wel een stuk leuker als er andere mensen meedoen. En sowieso is dat voor mij als muzikant en als kunstenaar heel erg inspirerend en leerzaam elke keer. Om ook dat andere perspectief op jouw muziek te horen.
0: Ik ben even benieuwd. Hoe is je keuze gekomen op de Rode Bioscoop? Hoe ben je dan bij deze bezetting gekomen? Dat zal iets te maken hebben met wat je in gedachten had. Hoe is dat hele programmering? En laten we beginnen met die keus voor de Rode Bioscoop. Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Nou, ik wilde al jaren in de Rode Bioscoop spelen. Want het is een heel mooi zaaltje. Er kunnen niet heel veel mensen in, een stuk of 40. Het is intiem. Het is een theatertje. Maar het is ook heel geschikt als concertzaal. En mijn muziek beweegt zich ook op dat snijvlak tussen theater, tussen wat sommige mensen kleinkunst of cabaret noemen. En het maken van pure singer-songwriter muziek. Dus de Rode Bioscoop was gewoon ideaal. En ik kreeg die kans aangeboden via iemand die daar een concertserie organiseerde. Raoul van der Weijden, een hele goede contrabassist en een goede vriend van mij.
0: Kijk, je hebt ook een mooi fragmentje. Dat is misschien wel van leuk om voor de mensen die er niet bij waren, toch eventjes je deel te maken, jij daar thuis, van hoe het daar was afgelopen zaterdag.

0: Dit klinkt wel echt heerlijk.
1: Dankjewel.
0: Ik heb wat gemist. Ja. En het was een enkel optreden, of niet?
1: Het is heel lastig om dit soort optredens te organiseren. Dus je moet allemaal mensen bij elkaar krijgen. Die moeten allemaal ook kunnen. Dus dit is niet iets wat ik elke week kan doen. Maar over een paar maandjes wellicht weer. Ik ben druk aan het organiseren. Ik heb goede hoop dat we in november, december weer op de planken kunnen staan.
0: En dan mogelijkerwijs in de Rode Bioscoop, maar het zou ook ergens anders... Moet het dan ook Amsterdam zijn? Of waar zou dat nog meer kunnen plaatsvinden als je kijkt nu naar een locatie?
1: Eigenlijk overal. Ik heb ooit een keertje in een of ander Noord-Hollands dorp voor allemaal VVD'ers en rechtser opgetreden. Dat was heel spannend, maar ook dat ging met de juiste liedkeus ging dat best goed. Nee, waar ze me willen hebben, ga ik staan, echt.
0: Ik heb hier meteen allemaal vragen, maar dat gaan we even parkeren. We hebben 2 uur. Ik wil iets meer weten over de Rode Bioscoop en hoe het daar was. Want ja. Ik vroeg ook, we hebben het al gehad over die keuze voor de locatie, maar die samenstelling, ik bedoel, hoe ben je uiteindelijk met die bezetting die je beschrijft, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ik ken de meeste mensen met wie ik samen heb gespeeld. Ik zal beginnen bij het koor. Het koor is het koor Rebel Canto. En zij zijn gebaseerd in Utrecht, maar we zijn eigenlijk landelijk. En we zijn een klimaatactiekoor. En wat we met Rebel Canto doen, is we zingen bij acties. Dat kunnen low-risk acties zijn, zoals ze dat dan in het jargon zeggen. Of high-risk acties. En dat zijn acties waarbij je dus weggesleept kunt worden door de politie. Maar het is wel heel mooi om bij dat soort acties muziek te hebben. En daarom dachten we richten daarvoor een koor op. En ik ben best wel betrokken bij allerlei ensembletjes en koren. Die zingen bij dat soort acties. Ook bij klimaatkoren.nl. Wat een landelijke organisatie is van allemaal koren. Maar goed, Rebel Canto had ik dus al achter de hand, zeg maar. Die wilde wel komen optreden. En daar hadden we natuurlijk ook toepasselijke liedjes van. En vervolgens de muzici met wie ik heb samengewerkt. Ja, dat is eigenlijk een beetje druppelsgewijs gegaan over de jaren. Zoals ik eerder aangaf, Thomas Jaspers had ik al een aantal keren mee samengespeeld. Al sinds 2021. Dus al een jaar.
0: Voordat we ze allemaal afwerken. Want ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd. Het is een grote bezetting. De lijntjes zijn misschien hier en daar kort, omdat je eerder hebt samengewerkt. Wat was er misschien nog? Wat was lastig? Wat was een uitdaging met elkaar te doen?
1: Nou, het is nog steeds een uitdaging.
0: Ik weet wat. Waar zat het dat in? Want je kent elkaar aan de ene kant, maar niet alles, ook omdat jij niet altijd met zo'n bezetting zit, niet alles zal werken. Hoe liep dat?
1: Nou, dat is nog steeds een zoektocht. En wat er dus inderdaad gebeurt, je hebt soms momenten dat het iets te veel wordt. Want iedereen gaat tijdens de repetitie iets proberen. Je levert de muziek aan, dat kan bladmuziek zijn, gewoon een paar akkoorden. Of heel simpel, een paar instructies van doe maar wat. Want het zijn jazzmuzici, ze kunnen wel het een en ander aan. Het zijn pros, dus je kunt ze ook vertrouwen. Maar die mensen gaan natuurlijk dingen proberen. En niet altijd gaat dat goed. Kan zijn dat ik bijvoorbeeld op
0: mijn
1: piano...
0: Maar doen ze dit ook live, tijdens het optreden?
1: Het gebeurt wel eens, ja. Maar die vangen dat allemaal heel goed op. Dus de meeste mensen horen dat niet. Maar wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is, je hebt dan zo'n pianopartij van mij. Die is dan heel laag. Zoals bij dat laatste wat je even liet horen, dat water uit de kraan, rapnummer. Daar speel ik een hele lage, beetje donderende partij op de piano. Maar ja, daar moet je maar een contrabas tegenaan zetten. Wat ook een heel laag instrument is. Dus ondanks dat ik het heel erg mooi vond klinken tijdens het concert. We zijn allebei tot de conclusie gekomen. Volgende keer moeten we de taken ietsje beter verdelen.
0: Waar zit hem dat in? Is dat dan iets wat je van tevoren niet kan inschatten? Of dat van tevoren anders is? Of hoe komt dat tot stand? Je hebt ook wel dat je samenkomt voordat het optreden plaatsvindt.
1: Dat is zo. Maar ook daar weer, dat is toch wel de hoofdoorzaak. Je hebt gewoon een tijdgebrek. Je kunt niet dagen, weken met elkaar repeteren. Want helaas bevind ik me nog niet in de situatie waarin ik kan leven van mijn muziek. Mm-hmm. En dan moet je soms offers brengen. Dan moet je soms zeggen, oké, tot hier. We hebben nu 4 uur gerepeteerd. En daarmee gaan we het doen. En dan kijken we wel verder naar het volgende concert. En dan gaan we proberen om het nog beter te doen. Maar mijn hoop is natuurlijk om dat op een gegeven ogenblik betaald en met meer tijd te kunnen doen. Dus het is inderdaad ook een deeltijdgebrek.
0: Was het een groot publiek dat er aanwezig was?
1: Een mannetje of 30.
0: Oké. Wat hoop je dat mensen meenemen, kort gezegd, zeg maar, van het optreden?
1: Vooral plezier. Okay. Mijn liedjes schrijf ik uit frustratie, uit boosheid. Daar komt het uit voort. Maar wat voor mij gewoon heel belangrijk is je kunt ook om klimaatverandering en al die ellende lachen. En dat maakt het niet goed, maar het maakt het een beetje lichter. Het maakt het voor even een beetje draaglijk.
0: Ja. En nature will be fine without us. Dus zonder ons is misschien nog mooier.
1: Troostende gedachte dat de natuur het prima zonder ons kan.
0: Van Songs of the Anthropocene 1 gaan we even nog naar jou luisteren. Dit is misschien wel een klassiekertje. Nature will be fine without us. En volgende uur gaan we even nog verder babbelen, denk ik.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
10: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematische gokgedrag.
9: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
13: FM. Het is onze hypothese dat ze hier geil van worden, inderdaad.
14: Wil je eenheid in je huis creëren? Voor de duurzaamheid?
15: We beginnen even met Jordi.

0: heb wel vaker verteld, Jamiroquai, het heeft even geduurd voordat ik deze kerel kon waarderen. Maar inmiddels is het wel een artiest waar ik heel graag naar luister. Een hele oude vriend van mij, toen ik op de basisschool zat, was wel heel erg fan. Die had dus gewoon hele goede smaak. En ik heb gewoon even de tijd nodig gehad om dit goed op waarde te schatten. Jamiroquai dus, Little L hier op een Roulette FM. Ook dat hoor je hier. Wat hoor je hier niet? Nou, rotmuziek. Ik bedoel, hè? Het is alleen maar goed. Hey, en welkom bij uitzending 144, uur 2, lokaal kabaal. Dat is wat je allemaal hier hoort uit je speakertjes. Ja, en als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. We zijn al echt meer dan 70 minuten bezig, hallo. Maar gelukkig voor jou, er is nog veel meer gaande. Blue Dog is in de studio, het is een feestje wat dat betreft. En daar ga je zo direct nog meer van horen. Wat je eerst hoort is mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik het liefst hoor. De plaat waar als ik ga beginnen met muziek luisteren, is dit eerst die ik opzet. Als ik hem nog gehoord heb, dan denk ik, ja, ik wil hem nog een keer horen. En nog een keer. Hij heeft zo'n, verslavende werking. Dat is het. De verslavende plaat. En sinds vorige week, Lil Luna, Pushing Daisies, dat is hem. En Little Luna, misschien niet een artiest die je heel erg goed kent. Het zou wel kunnen natuurlijk, want zij heeft al in heel veel voorprogramma's gestaan. Van artiesten als Weezer, 50 Seconds to Mars. De Steve Miller Band. Heel veel grote namen. Ik denk dat het tijd is voor haar om eindelijk gewoon door te breken. En dat zij gewoon degene is die de voorprogramma mag draaien. Of mag bepalen. Ze is in ieder geval bij mij het hoofdprogramma. Namelijk de verslavende plaat. Pushing Daisies, Lil Luna. Hoor je nu op Roulette FM.
1: De verslavende plaat.

0: De verslavende plaat.
1: Lil Luna, Pushing Daisies hier op Roulette FM. Ach, voor alle duidelijkheid.
0: De verslavende plaat.
1: Dan laat het helemaal in je trommelvliezige kerf staan. En dan gaan we naar degene die muzikale vriend is van de show. Ja, en laten we ook eerlijk zijn. Aan hem heb ik ook deze zeer mooie jingle vormgeving te danken.
2: Hij steunt lokaal talent.
1: We gaan deze ook twee keer draaien nu in het
2: bekend
1: programma.
2: Bekend en onbekend. Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
1: Dat we wekelijks erin zitten als vormgeving. Je had hem gemaakt toen naar aanleiding van de 100ste uitzending, volgens mij.
3: Ja.
1: Maar dit was te mooi om maar één keer te gebruiken. Dus ik heb deze klein beetje aangepast hier en een beetje geëdit. En die zit er nu iedere week in, wat dat betreft, in 2 uur.
3: Het is een grote eer.
1: Ik weet niet, misschien is de eer aan mij, zou ik eerder zeggen, dat ik dit kan gebruiken. Goed, het mag duidelijk zijn. Hij zit nog tegenover mij, Blue Dog.
3: Hallo.
1: Het is... voor de mensen die vaste luisteraar zijn, ben jij een naam die we vaak voorbij hebben horen komen. Want ik heb je vaker in het programma gehad. Dus we hebben het wat dat betreft al wel gehad over je activiteiten. Mensen weten al een beetje van, jij bent wel iemand met een boodschap. Maar ik ben toch wel eventjes benieuwd, ook om die reden. De wereld staat een beetje in brand. Hoe kijk jij nou op dit moment naar de wereld? Het is dan wel dat is bij jou meteen ook een muzikale vraag. Maar gewoon eventjes heel breed, wat zit jou allemaal dwars?
3: Ja. Natuurlijk heeft de wetenschap dit al lang voorspeld. Alleen als je het ziet gebeuren en je ziet het accelereren, het versnellen op de manier waarop we nu zien. Dan ik maak me wel zorgen. Ja. En je ziet het dichterbij komen. We hebben natuurlijk al die bosbranden gehad. En dat zien we natuurlijk al jaren toenemen. En klimaatverandering wordt steeds erger. De oogsten gaan dit jaar ook voor een deel mislukken. Dat gaan we allemaal nog meemaken. En het lijkt wel alsof we steeds... achter de feiten aanlopen. Ook al weten we al lang dat dit gaat gebeuren. We laten ons steeds weer verrassen. En ik vind dat zo'n... ja, het ook wel een menselijke eigenschap. Waar het ook in mijn liedjes heel vaak over gaat. Van ja, we zijn ook mensen die van dag tot dag leven. Onze aandacht gaat uit naar datgene wat er precies voor ons ligt. We laten ons afleiden door onze boosheid. Door onze angsten. Door onze emoties. Dat maakt ons ook menselijk. En ook heel mooi. Hè? Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat mensen lelijk zijn. Maar het maakt ons ook een beetje ongeschikt om in deze tijd te leven. Waarin we eigenlijk met een probleem zitten. Wat we op een rationeel niveau met z'n allen collectief zouden moeten aanpakken. En liever vandaag dan morgen. Of liever gisteren dan vandaag.
1: Weet je, zegt verrassen. Maar het lijkt wel meer een soort van onverschilligheid. Of gewoon ongeïnteresseerd. Dat mensen zeggen van, nou ja, zolang het mij niet dwars zit. Of niet voldoende dwars zit. Nou ja, volgende generatie zoekt het maar uit. Het lijkt meer een beetje dat eigenlijk.
3: Ja, terwijl we niet tot die volgende generatie meer hebben. En ik denk ook dat heel veel van die onverschilligheid ook wel voorkomt uit een besef van hoe eng het eigenlijk is. En de grote opgave waar we voor staan op dit moment. Dus ik geloof niet dat mensen echt onverschillig zijn. Ik denk dat ze zich zo voordoen om het leven wat eenvoudiger en draaglijker te maken.
1: Nou, het is ook makkelijker om op de bank te gaan zitten, een hamburger erbij te pakken en lekker onderuitgezakt en dit te negeren natuurlijk. Maar...
3: oh heerlijk, wat doe ik hier eigenlijk? Je maakt me meteen jaloers.
1: Ik ben bij jou wel benieuwd, want dat leidt in principe doorgaans tot muziek bij jou. Want jouw muziek is in principe altijd met een doel.
3: Ja.
1: En wat is het perspectief wat je eigenlijk inneemt als je over de wereld zit te kijken of over de wereld zit na te denken? Vanuit welk perspectief bekijk jij die wereld? Want hoe is het dan? Is dat vervolgens als artiest? Is dat als persoon? Maar dan ben ik vervolgens wel benieuwd hoe dat je muziek beïnvloedt. Maar hoe kijk je in eerste instantie naar die problemen?
3: Ik vind dat een heel mooie vraag.
1: Dank je. Want... tot volgende week.
3: Nee. Want het is namelijk, het is een goede vraag, omdat het gaat terug op hoe ik schrijf, hoe ik componeer, hoe ik teksten schrijf. En ik schrijf uiteindelijk datgene wat er in me opkomt. En de vraag is dan eigenlijk, ja, waarom komt dat in me op dan? En waarom voel ik dan die noodzaak om dat te doen? Nou, allereerst omdat ik er gewoon heel veel gevoelens bij heb. Ik bedoel, je draait hier heel veel liedjes, prachtige liedjes overigens. Maar dat zijn voor, denk ik toch, 80% liefdesliedjes, zou ik zeggen. Of niet, Jordi?
1: Ik denk het wel, ja.
3: Ja, nou, dat is bij uitstek een gevoel.
1: Mm-hmm.
3: ik heb gevoelens bij klimaatverandering. Dus dat is waarom ik dan een lied schrijf. Dat kan vanuit allerlei verschillende perspectieven komen. Maar ik denk dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Ik heb emoties bij klimaatverandering. Ik probeer dat te verwerken. En dus schrijf ik er een lied over. En wat ik dan uiteindelijk ga schrijven, dat hangt een beetje af van wat er in me opkomt. De ideeën die bij me leven. Ook vaak dingen die ik probeer uit te puzzelen voor mezelf. Of het nou over bijvoorbeeld de invloed van kunstmatige...
1: Daar ben ik benieuwd naar. Je hebt meerdere problemen. Want het klimaat gaat jou erg aan. AI is ook een onderwerp waar je druk over, waar je zorgen over maakt. Welke onderwerpen worstel je soms mee als het gaat om het maken van muziek?
3: Ja, maar bij klimaatverandering, dat gaat meestal wel vanzelf inmiddels. Ik weet hoe ik me erover voel. En ik ben er ook niet meer gefrustreerd of boos over. Hooguit ja, verdrietig en soms nog een beetje verbaasd. Maar wat betreft AI, kijk, dat is een vrij recente ontwikkeling. Maar het is zo treurig dat we daarmee ook weer die klimaatverandering versnellen. Met al die datacenters die het water opgebruiken. Nou, ik breek me de bek niet open. Maar wat er verder nog aan zit te komen is dat we ja, misschien wel een deel van onze menselijkheid gaan verliezen als we toelaten dat AI dingen van ons overnemen die we eigenlijk zelf zouden moeten doen. Onze creativiteit, wordt al heel veel muziek gemaakt door AI. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke ontwikkeling. Dus voor mij is dat iets, daar probeer ik echt doorheen te werken en te bepalen wat doet dat nou met mij? Wat doet dat nou met mijn realiteit, met mijn leven? En hoe kan ik dat betekenisvol omzetten in een lied?
1: En hoe is Hello Everybody daarvoor?
3: Hello Everybody heb ik toevallig daarvoor net geschreven. Maar het is wel een heel leuke. Omdat Hello Everybody gaat meer algemeen over wat er gebeurt als je mensen eigenlijk invloed geeft over dingen waar ze eigenlijk gewoon geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. En dat is ook bij AI zo. En Hello Everybody gaat daar ook over. Maar meer vanuit het perspectief van klimaatverandering.
1: We gaan er naar luisteren. Blue Oak, Hello Everybody.

0: Lotte FM Agenda.
1: Geniet van kunst en muziek op de sfeervolle Walk Art Markt met 120 kramen waarin kunstenaars en ambachtsontwerpers zich presenteren. Het aanbod varieert van keramiek, schilder, glas- en houtkunst tot sieraden en nieuwe kunst maken uit oude kleren. Verder is een speciaal kinderprogramma en live muziek met onder andere de studentenjazzband The Able Bodied Seamen, Klezmore en Popcore. Foodtruckers zorgen voor lekker eten en drinken. De markt wordt zaterdag van 10 tot 5 gehouden in het Walk Art Park aan de Slotlaan in Zeist. Toegang is gratis. De katholieke neogotische Sint-Jozefkerk is ruim 100 jaar oud. Het rijke Roomse leven is er terug te zien in de ramen, beelden, schilderingen en liturgische attributen. Tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist bezoek je het orgelbalkon en zie je topstukken uit dat rijke Roomse leven. Ook de schatkamer is een bezoek meer dan waard. Dit alles in de sfeer van de neogotiek van de architect Pierre Cuypers. De rondleiding start zaterdag om 2:00 middags in de Sint-Jozefkerk aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3. Reserveren via gildezeist.nl. De 37e editie van het Houthakkersfeest wordt zaterdag en zondag gehouden in de bossen bij Lage Vuurse. Ontdek hoe er gewerkt en geleefd wordt in het bos en waarom goed bosbeheer belangrijker is dan ooit. Kinderen kunnen er spelen, klimmen, vuur maken onder begeleiding en kennis maken met het bos. Terwijl ouders genieten van demonstraties, wedstrijden, live muziek, de houthakkersmarkt en foodtrucks. Je bent zaterdag en zondag vanaf 10:00 ochtends welkom in de Kuil van Drakenstein in Lage Vuurse. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: En weer even helemaal op de hoogte van de regioagenda. En dan gaan we nog naar, als we hem kunnen vinden hoor. Terwijl hij niet ergens de boel afbreekt of ergens actie voert. Nee, hij is gewoon hier nog in de studio. Onze muzikale vriend van de show, Blue Dog.
3: Hallo weer.
2: Hi.
3: Ik ben er nog steeds.
2: Precies, en dat mag gezegd worden. Het is bij jou altijd extra bijzonder om het te hebben over toekomstplannen wat dat betreft.
3: Ja, de toekomst.
2: Maar, er is wel iets heel moois al wat op betrekkelijk korte termijn, een weekje of 2-3, in de planning staat. Wat iets wat muziek en actievoeren samenbrengt.
3: Ja.
2: Misschien eventjes goed voordat we om dit in te leiden. Vertel even over die activiteiten die jij combineert met muziek en met welke verenigingen. Want jij bent wat is wel actief.
3: Ja, ik ben actief en ik ben ook activistisch. Dus je kunt me vaak vinden bij protestacties. Die gaan over klimaat. Maar ook dingen die te maken hebben met Gaza en alle andere ellende in de wereld. Als er een protestactie is en er is muziek bij nodig, dan weet men mij wel eens te vinden. Dat vind ik altijd heel mooi om daar een muzikale bijdrage aan te kunnen leveren. En dat doe ik niet alleen. Ik ben ook heel erg betrokken bij klimaatkoren.nl. Dat is een organisatie met een heleboel koren in Nederland. En ik dirigeer dan het Amsterdamse deel ervan. En we gaan dan toevallig, of niet zo toevallig, met dat Amsterdamse deel, maar ook met die andere klimaatkoren in Nederland, gaan we op de klimaatmars van 12 september in Amsterdam, gaan wij liederen ten gehoor brengen tijdens de mars. Op die route. En wat leuk is, iedereen mag ook gewoon komen meedoen.
2: Waar is die mars? Hij is in Amsterdam, maar van waar tot waar is het?
3: Nou, als er zo'n grote mars is, waarbij je echt meer dan 100.000 mensen verwacht, dan is de route altijd van de Dam naar het Museumplein. Via de Vijzelgracht, er ook in. Dezelfde route. Dus
2: mensen, als je daarbij wil aansluiten, in ieder geval vanaf het begin. Ik neem aan dat je gewoon ook kan je instromen of zijn er dan ook hekken die de boel afzetten?
3: Nee, je kunt instromen. Maar het is ook leuk om naar het voorprogramma op de Dam te komen luisteren. En natuurlijk ook het naprogramma op Museumplein.
2: En voor de mensen die niet zo thuis zijn in Amsterdam. Trouwens sowieso Amsterdam, dat is dat dorpje onder de rook van Haarlem.
3: Ja,
2: maar dorpje. Precies. Ga dan even de trein naar Amsterdam Centraal en dan gewoon rechtstreeks achter de meute aanlopen en dan kom je heel snel op de Dam terecht.
3: Ik zou zeggen, volg de vlaggetjes, de borden en vooral de leuke mensen. Want de leuke mensen gaan naar die demo.
2: Precies. Klimaatmars dus, 12 september in Amsterdam. Welke rol speel jij erin? Muzikaal in ieder geval dus?
3: Ja, ik ga onder andere het klimaatkoor dirigeren. Er komen met ongeveer 100 mensen daar. Er zijn ook andere dirigenten die gaan ook een stukje van het directiewerk doen. En we werken daar gewoon samen en we gaan mooie klimaatliederen zingen. Onder andere dingen van mij, teksten van mij en liederen die andere mensen hebben geschreven.
2: Ben je ondertussen dan in beweging of sta je stil? Is dat,
3: We staan aanvankelijk stil, we gaan ergens staan en op een gegeven moment zullen we instappen in de demo en mee gaan lopen en verder zingen. Dat is de
2: bedoeling. Terwijl je loopt ook? Of,
3: ja.
2: Wauw, dus je moet mobiel zijn. Dus de muziek gaat gewoon door terwijl je... Zo.
3: Ja, muziek stopt nooit.
2: Nou, dat is ook alweer zo. Hoe faciliteer je dat? Hoe zorg je dat die muziek kan blijven doorgaan terwijl je die klimaatmars loopt?
3: Door vooral met heel veel mensen te zijn. Door niet bang te zijn om luid te zingen. Door de groep goed bij elkaar te houden. En het is ook iets waar je ervaring in moet opdoen. Want het gaat niet vanzelf goed. En soms gaat het ook een keertje fout. Dat kan. Ook tijdens een mars met een heel goed voorbereid lied. Wil het wel eens uit elkaar vallen. En die dingen gebeuren. Maar je hebt ook wel liederen die je tijdens zo'n protestactie zingt. Die je misschien niet zo gauw buiten een protestactie zou zingen. Maar die wel heel geschikt zijn om met een grote massa mensen te scanderen. Dus die hebben we ook.
2: Wat hoop je dat mensen hiervan meenemen? Wanneer geeft dit je een geslaagd gevoel?
3: Als mensen,
2: gewoon specifiek alleen dit, zeg maar. Hè? Ik bedoel, niet breder zin, maar gewoon even van als je die klimaatmars hebt.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk best deprimerend dat we de hele tijd die protestacties moeten doen met honderdduizenden mensen. En dat het probleem algemeen leeft. En dat de regering er gewoon helemaal geen zak mee doet. Laten we wel wezen. Dus het is demotiverend. Maar dat is juist de reden waarom muziek maken of iets creatiefs ermee doen gewoon zoveel energie geeft. En elke protestactie die we doen, het komt weer in het nieuws. Het zet de klimaatproblematiek weer op het netvlies van politici, van bedrijven, van andere mensen. En ik kan je ook een heleboel succesverhalen vertellen wat we klaargespeeld hebben als beweging. En met Milieudefensie, Greenpeace, maar ook Extinction Rebellion. Al die organisaties, wat ze allemaal wel niet klaarspelen. Als die organisaties er niet waren geweest. Als die mensen niet de straat op waren gegaan. Als er geen eindeloze actie werd gevoerd tegen de afbraak van onze aarde. Dan zouden we nog veel verder van huis zijn nu. Dus we moeten wel.
2: Actualiteit is wat dat betreft niet achterhaald. De muziek, ook jouw oudere nummers, zijn nog steeds actueel. Maar actualiteit speelt ook voor jou wel een rol voor muziek. Ook als het iets is wat vergankelijker is. We hebben een... dat klinkt wel heel donker ook nu, maar... jij hebt ook een heel leuk nummer. En daar gaan we nu live naar luisteren. Wat gaan we horen of zo van je?
3: Nou, ik weet niet of je gehoord hebt van Walvis Timmy.
2: Ik denk dat dit... Kan mensen niet ontgaan zijn, maar Walvis Timmy was een dingetje. Mensen probeerden hem te helpen, dat ging niet helemaal goed.
3: Nee.
2: Ik, maar jij hebt een nummer.
3: Ik heb daar een nummer over geschreven. Ook als je niet weet wie Timmy is, dan leg ik het in het nummer haar fijn uit.
2: En je kan er ook gewoon bij meezingen.
3: Zeker.

Want men zag zijn lot gespiegeld in het lijden van de mens, die vruchteloos blijft dwalen tussen hoop en vrees en grens.

0: mooi. Het is altijd mooi als er mensen dan een koptelefoon op hebben. Dan weten ze niet eens wat te doen. Het gaat ook wel eens dat mensen geen koptelefoon op hebben. En dan hebben ze geen idee dat het applaus afspeelt. Technisch radio dingetje. We gaan dit nu doen trouwens. Matthias.
1: Yes.
0: Blue Dog.
1: Yes.
0: Waar moeten we naar kijken als we jou in de gaten willen houden in deze activiteiten?
1: Goed, nou, komt de reclame. ja. Maar echt heel fijn dat ik even kan pluggen hier. Je kunt op Insta kijken. Daar kondig ik eigenlijk alles aan. Lekker makkelijk. Ik zit niet op al die TikToks en al die andere dingen. Ik zou helemaal gierend gek worden. Maar Insta, dat doe ik dan wel. Blue Dog Music. Daarop kun je me vinden. En daar kondig ik eigenlijk al mijn belangrijkere acties en concerten aan. Je kunt ook op mijn website kijken. bluedog.amsterdam. Dat is eigenlijk best simpel te onthouden. En daar kondig ik ook de meeste belangrijke dingen aan. Bijvoorbeeld dat je op 8 september kunt komen meerepeteren in de Keuvel in Amsterdam. Als je wil meedoen met het Klimaatkoor op 12 september. Dat soort dingen.
0: Nou, dat staat bij deze genoteerd. Matthias, hartstikke bedankt dat je hier in de studio was.
1: Dankjewel, Jordi.
0: Het was, we moeten ook een keertje weer eventjes, denk ik, iets doen qua co-host. Ik heb de positie van co-host moet nog opgevuld worden.
1: Ik voel me vereerd. Ik zou het graag een keertje doen.
0: Nou, daar gaan we nog een afspraakje van maken. Je gaat Blue Dog zeker weer snel weer terug horen. En wat je verder nu hoort, is het regionieuws.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: Er zijn bij de gemeente Soest minimaal 500 bezwaren ingediend tegen de voorgenomen kap van zo'n 2000 bomen op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ook zijn er al bijna 300 bezwaren ingediend tegen het plaatsen van een dassenraster. Soest wil de bomen kappen voor de bouw van ongeveer 160 woningen. De woningbouw in het bos volgt uit afspraken die de gemeente en de provincie 20 jaar geleden hebben gemaakt. Door de problemen met het klimaat en het grote belang van volgroeide bomen komt er steeds meer verzet tegen de grootschalige kap. Soest startte vorige maand met het plaatsen van een hek om dassen te weren uit de bospercelen die worden gekapt. De rechter verklaarde die actie illegaal, waarop de gemeente moest stoppen. De bezwaartermijn tegen het plaatsen van het dassenraster loopt nog een week. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: concertagenda.
1: Oh, ik wilde eigenlijk zeggen...
0: Deze week, nieuw.
1: Ja, want dit is nieuw lokaal Muda. Nooit meer naar huis. Gewoon afgelopen New Music Friday uit. Heerlijk. Ik ben wel fan van Muda wat dat betreft. Ik ga ook even proberen of ik hem een keertje in de studio kan doen. Dat zou wel even lekker zijn.
2: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. Dansen hele nacht.

0: Concertagenda.
1: Ja, want het is dan wel de zomerperiode. Het is wel vakanties en dergelijke. Maar er is toch best wel veel te doen nog. En nou, misschien dat jij denkt, nou, ik moet er best wel zoeken. I got your back. Wij hebben een hele hoop leuke dingen op een rijtje staan. Ja, eentje was er eentje in Trapop in Utrecht. Is vanaf 8 uur al iets gaande, wat ik vorige week ook al noemde. Omdat het tot 11 uur is, breng ik nog eventjes een keertje onder je aandacht. 3 lokale bands, waaronder Baller, My Strange Addiction en Cinefila kan je daar horen tot 11 uur vanavond nog. Dus blijf lekker zitten en ga daarna straks gewoon heen. Je hebt dan nog 2 uur de tijd, kan jou het schelen, joh. En eentje waar je in ieder geval geen haast bij hoeft te maken is in het oude pothuis in Utrecht. Om 11 uur vanavond is Nacho Tomilio, heerlijke fijne jazz tijdens de jam sessie die hij organiseert. Dus mogelijkerwijs springen we andere mensen ook nog in. Misschien heb je zelf wel je instrument mee en doe je mee. Kan jou het schelen. Dan gaan we naar vrijdag in CIMIC, een samenwerking ook met Tivoli, is er een serie concerten. Genaamd Kerkluisteren, is vanaf 26 juni al. We naderen het einde. 25 middagconcerten in 7 verschillende kerken in Utrecht. Morgen is van 1:30 smiddags tot 2:15 smiddags Henry Glissenaar aanwezig. En dit is, Bloedel kent deze kerel ook wel, want hij staat regelmatig op open podia. Hij staat ook wel eens in de Moira. Deze man kan aardig vlieren fluiten, om het zo maar te zeggen. Want hij kan briljant vogels nadoen. En ik vind het ontzettend leuk dat hij ook meedoet aan deze serie Kerkluisteren. Gaan dus horen morgen vanaf 1:30 in de Nicolaikerk is hij aanwezig. Ja, en dan hebben we morgen vanaf 5:00 s'avonds in Paloma. Iedere dag is er trouwens live muziek in Paloma. En heel vaak ook lokale artiesten. En een van die lokale artiesten die morgen aanwezig is Abra Musica. Ook wel Abraham Pinto. Hij treedt eigenlijk onder allerlei namen op. Maar Abra Musica is degene die morgen gebruikt om 9:00 in Paloma. Ja, en ook morgen vanaf 4:00. En dat gaat door tot helemaal zondag 23 augustus 6:00. 50 uur lang godsdienstige aanbidding en muziek. Een festival genaamd Sarah Worship Festival. In Achterveld bij boerderij De Butselaar. Ik ben niet gelovig. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar er zijn mensen die dat wel zijn. En er is een heel mooi festival wat dat betreft. Hele grote lijnen. Kijk op de site van Sarah Worship Festival voor de complete lijnen. Want het is te veel om echt te noemen in dit blokje. Dan gaan we naar de zaterdag alweer. Vrijdag. Pardon. We blijven op de vrijdag. Het is net aan vrijdag nog hoor. Middernacht tot 6:00 ochtends. Dus het is eigenlijk nagenoeg zaterdag al. Maar heel erg vroeg. In de basis in Utrecht is op dit moment iedere vrijdag de Talent Night. En 4 DJ's staan er altijd uitgelijnd. En deze keer is dat weer met 1 lokale DJ, namelijk Supra. Hij is aanwezig als 1 van de 4. Dus ga daar morgenavond naar luisteren en maak het lekker laat. Of doe dat niet. En dan kan je nog eventjes aansluiten bij 1 van de dagprogramma's die zaterdag zijn. En dat zijn er nogal wat. Eentje daarvan is in Paloma natuurlijk weer. Dan hebben we Abra Musica ook weer om 1:00. Dus mocht je hem vrijdag niet kunnen zien, dan kan je hem die zaterdag luisteren. Ook op de zaterdag tijdens In de Basis is een nieuwe nacht met Stugats als een van de lokale DJ's. Samen met Nick Tosinam en Dynami. Met tongbrekers allemaal. Allemaal in de basis vanaf middernacht tot 6:00 ochtends. Maar dan van zaterdag op zondag voor alle duidelijkheid. Ja, en dan hebben we straks wat er vanaf zondag tot en met maandag is. En dan hoor je misschien ook wanneer je op zoek moet naar Wouter Poot. Fijne jazz. En wanneer die hoort, hoor je straks. Maar hoe dat klinkt, hoor je nu. I Only Drink Champagne van Wouter Poot. Ik ken hem ook wel als Willy Lekman.

0: Concertagenda.
1: Deel 2, want er is nog veel meer te doen. Ik had je achtergelaten natuurlijk op de zaterdag en daar pik ik je op en neem je mee naar de zondag. Heb je het zaterdag laat gemaakt, dan wordt het zondag aardig aanpoten. Want er is zondagochtend al iets heel leuks. Vanaf 11 uur is er in het kader van de Slottuinconcerten een hele serie. En die sluit op de aanstaande zondag af, 23 augustus. En de grote, de hele bekende en ook uitverkocht trouwens, is degene van Roxanne Hazes om 8:30. Maar om 11 uur 's ochtends tot 11:45 is er eentje die misschien nog wel veel mooier is. Lokale artiesten Lavinia Meijer en Reijer Zwart treden dan op. Mooie, gevoelige muziek die je in Slotzeist kan horen. Vanaf 11 uur dus aanstaande zondag. En er is heel veel eigenlijk gaande op die zondag. Zo druk zie ik hetzelfde. In Beton T is het de hele dag door leuk. Het begint al ook om 11 uur. Dan is het de tweede kansmarkt. Ik heb er zelf ook wel eens, toen ik daar nog in de buurt woonde, ben ik daar ook nog wel die verse keer heen geweest. En daar treden, naast dat er allerlei standjes zijn, mensen hun tweedehands waren aan de man proberen te brengen. Allerlei dingen kan je daar vinden. Ook plantjes en dergelijke is er ook vaak live muziek. En ik heb eventjes gekeken. Ik kon ook terugvinden wat er is. Want Elisa en de Candyman is onder andere een van de artiesten die die zondag optreedt. Ergens tussen 11 en 6. Het is een DJ-duo. Elisa, is iemand uit hier in de beeld. En Jalil komt uit Utrecht. Hij is dan de Candyman, om het zo maar te zeggen. En hun kan je daar onder andere tegenkomen. Samen nog veel meer lokale artiesten. Van 1 tot 5 is in Park Lepelenburg in Utrecht namens Simic A Lazy Sunday Afternoon. Is alweer de derde editie. En naast muziek zijn er ook allerlei activiteiten. Je kan lekker op het gras gaan zitten. En heel veel lokale artiesten trouwens die de muziek verzorgen. Zoals Op de Stip, Jip, Zalf en Moja. Moja kon je laatst trouwens ook horen trouwens van tijdens Simic Kerkluister. Verder hebben we ook nog op die zondag het Duister Collectief Part 2. Tweede editie. Het is ook op de zaterdag in DB's. Maar op de zondag, kan ik je vertellen, is er onder andere de lokale band Terzijde de Horde. En als je nou van tevoren luistert en denkt, het is leuk. Het is dus ook op zaterdag, maar ook op zondag van 1 tot 11. In Café Eddy's is vanaf 2 uur de live band The Murphy Jets. Echt Amersfoortse band. En daarvoor kan je terecht in Café Eddy's in Houten. En in de Nijverheid in Utrecht is weer een nieuwe editie van Irish Folk Show. Met logischerwijs Ierse artiesten, maar ook Canadese. Rob Butterfield is bijvoorbeeld ook aanwezig. Dave Clancy is aanwezig. En het is ook lokaal zelfs. Kiki Deerde is er ook aanwezig. Van 4 tot 6 kan je daar terecht die 23 augustus. Dan gaan we naar de maandag 24 augustus vanaf 9 uur in het Oude Pothuis tijdens de lounge night hoor je dus Wouter Poot. Geen waar ik net I Only Drink Champagne van draai. En op dinsdag is er ook een andere sessie van kerkluisteren namens Simic en Tivoli. Deze is in de Geertekerk, wel van 11:30 tot 14:15, met de lokale saxofoonkwartet Blovi. Ook op de dinsdag in het Oude Pothuis om 11 uur tijdens de Jam Night Morris Heiligers, jazzartiest. En voor het jazz in het Oude Pothuis kan je ook trouwens terecht namens Nacho Tomilio op de woensdagavond vanaf 10 uur. En denk er ook aan, op Beton T is er een open air van Fuego Tropical iedere woensdag. En dat is alleen tijdens de zomermaanden. Dat stopt binnenkort weer, dus grijp je kans eventueel nog aanstaande woensdag. En dan zijn we weer terug op de donderdag, is het cirkeltje rond. En dan komen we bij Paloma uit Key Sentido Quartet, Spaans trio of Spaans kwartet, wat wel in Utrecht gebaseerd is, kan je van 6 uur horen. En ik noemde Kiki Deerde al, naar aanleiding van dat ze in Nijverheid staat. En ook haar ga ik eventjes aan je laten horen. Be Ears hoor je nu op Roulette FM.

0: Tears van Kiki Deerte. Naar aanleiding van dat ze in de Nijverheid staat. En dan is de uitzending alweer ten einde. God, we zijn op tijd. Dat hebben we alleen aan Ligeris van de productie te danken. Kan het nog flink rekken hoor, dat we gewoon alsnog in overtime gaan.
1: Waarom is al mijn werk voor niks geweest, Jordi?
0: Ja, dat gebeurt vaker, hè. Nee. Nee, we gaan het netjes afsluiten. De uitzending is bijna ten einde. Wil je de muziek nog terugluisteren? Dat kan. Gewoon even in je Spotify klimmen. Dan ga je naar de Roulette FM account of mijn account Jordi van Hangen. En dan vind je onder openbaar afspeellijsten het Lokaal Kabaal playlist. En dan vind je alle muziek die je kan horen via streamingsdiensten, vind je daar terug. Ja, en via de site van Omroep Zout, natuurlijk de overkoepelende van Roulette FM, kan je eventueel de interviews straks terug horen. Het kan even duren, want we zitten een beetje in een overgangetje. Maar uiteindelijk kan je daar straks onder uitzending gemist de interviews en content terugvinden. Ja, en hou de socials in de gaten. Zeker de Insta van Lokaal Kabaal. Dan heb je een inkijkje in de studio. Ja, het is natuurlijk vakantieperiode. Dus morgen wel volgens mij Ruben. Met zijn visie op het weekend en alle sport hier in de regio. En hij heeft natuurlijk de gebruikelijke items. Zoals vaste luisteraar Alex met zijn dance tip. Oud en nieuw, pimpampet en slimme weekend in. En de laatste kan ik altijd wel gebruiken, slimme weekend in. Geen David Koster op de maandag. Ben en Bert zijn binnenkort wel weer terug op de woensdag. En we hebben een goed gevulde weekend evengoed nog. Dus daar kan je in ieder geval naar luisteren. Voordat ik je achterlaat, wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Als je zo gaat slapen, welterusten dan vast. Als je zo op pad gaat, veel plezier. En als je blijft luisteren, dan weet ik sowieso dat het goed zit. Want dan laat ik je achter met Self-Aware en Temper City. Hier op Roulette FM, ook zo'n fijn plaatje weer. En dan zie ik je volgende week weer terug. Doei doei.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
7: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
6: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: Net als Bunnik doet ook de gemeente De Bilt een oproep aan initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen, om dat in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdige melding kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de aansluitpauze die Stedin heeft ingesteld. Dat betekent dat niet alle projecten zomaar aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Netbeheerders en overheden kijken daarom naar prioritering. De Bilt maakt van de aangemelde projecten binnen de regeling eerder aanvragen een volgordelijst op basis van vastgestelde beleidsregels. Vanaf 1 oktober wordt de volgordelijst van bouwprojecten aangeleverd bij de netbeheerder. Maar dat betekent niet automatisch dat netcapaciteit beschikbaar is. Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in De Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en De Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
8: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
7: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
9: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
7: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegdekschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegdekschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Met nu
0: Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven.